As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Hanna bij Grabouw. Waar de rene val niet, natuur was zo getrouw. Winter kan niet verstaan niet. Daar ze dam nabij Grabouw. Daar ze land wat hard te hou. Maar die mensen praat niet, al trots was op

0: gesneeuwd in Zuid-Afrika.
1: Het is ook gewoon zo koud krijgen.
0: Nee, definitief, man. En gecontemplated, het is vier uur rarig zo ver weg.
1: Nee, glad.
0: Ik verstaan je.
1: Ik kon definitief. Ik heb een van mijn vrienden net ook op een snowhand gegaan.
0: Oh, nice.
1: 7,5 uur later.
0: Glas mal, man.
1: Toen vind ik het sneeuw.
0: Nee, dat is
1: maar het was nog steeds. Het is absoluut prachtig. Als je nog nooit sneeuw beleefd hebt, is zo mooi.
0: Ja, mijn zusters en kinders het geraai tot Ibers. Ik weet het. Ik heb net gezien als bij die sneeuwskruisie. Maar daar is een geel flankje in waarschuwing met beschadigende winden en branders rondom areas. Val rondom ons kustlijn. Zo kijk maar net uit tussen Plettenbergbaai en Port Elfert. Baie koue toestanden wat bewaaf wordt met lichte sneeuwval. Voor die Mhlaneleni, Sankasizwe, Senku, Undelini en Matati Jal. Dan kijken we naar ons westelijke delen van die Ooskaap en die oostelijke delen van die Ooskaap. Nou die WC is bewolk met mis in plekken oor die binnenland. Maar ze gaat eerlijk bewolk wees tot koud. Je wind is licht tot matig noord. Oostelijk wil een vast tot sterk oostelijk draai. Deen vanmiddag. Oostelijke delen van die Ooskaap is lichte sneeuwval in plekken oor die noordoost hooggrond in vanochtend, maar sal bewolk wees en koud tot baie koud toestande. Wat verwag word, isoleerde reen wijn verspreid in die ooste. Jou kusswind is lichtmatig noordoostelik, wat dan sterk sal draai partye. Dan kijk ons naar ons maximums, Plettenberg Baai is by 18, om Kana, Gramstad 16, om Tata 15, om Kumani, Queenstown 13, Graaf Reinets by 18 grade, Knaddock 17 grade, Port St. John's 20, Bishu 16, West London is by 19 grade, Jeffreys Baai 19, Uitenaf, Dispatch 21, en dan Port Elizabeth bij 19 graden. Kijk, ik ben nader aan PE gedeeltelijk bewolken, maar sal begin opklaar tegen vandaag. En ik voel so, dat dit moet zeker iewers begin warm raak, nee.
1: Ja, ik hoop so. Dit kan niet voor altijd koud blijven, nie.
0: We're going through the winter now, but it's only feeling that the winter is only starting now.
1: Ja, ik geloof die winter door mij gaan.
0: Nee.
1: Dis basis waar ek sit.
0: Nee. Crazy.
1: Maar het gaan begin warmer raak en het lijkt of het een lieflijke naweek gaan wees.
0: My vrou het gister al gesê, oeh, dit is een mooie naweek. Ek werk hier alleen, maar ja, oeh, dit is een mooie naweek. Goeie tijd, man. Maar het is 8 minuten net na die tijd van 7 uur bij Lekker Luisterstasie. Jylle net of om gevra wie se ek moet beklei.

krag in jou wil opbraak. As die vla van verlange vurig deur jou waai, sal jy wens ek sien jou een dag saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, 24 uur.

modder en bloed lê ek koud. Streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep.

Inderdaad, alle paaie brand is Riek Mulder en ook die klanke daar van Chris Winterskind. Ons noem het sy my local is lekker. Dit is nou weeksdae so 20 voor 10 of ja, 20 voor 10. Boodskapie wat die inkom môre wil net vir Reino Becker gelukwens met sy verjaarsdag vandag. Mag hy jou baie seën met alles wat jy doen. Geniet jou dag van Adrie Labeskagni as ook van Ian af. En is dan Reino Becker met sy spesiale verjaardag. Jy het nog so 10 minuut om my boodskappe te stuur, dan gaan ons aan na die nuwe gedeelte van die program toe.

Vloer wat glij. Daar zijn die klanken van Christian Baartman met Fanny's op die dansvloer. En net weer het boek van Blerk met Bosveld Afrika en Jean Belcher geef ons woord 1. Tijd is zo'n 17 minuten over 12, dus woensdag die 12 augustus. Goedemiddag vrienden en welkom bij die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalis en ek hou vir jou geselskap tot net zo voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jean Kilian baie dankie sê vir weer eens in Pijk program. Ek kan vir Jean weeksdaan kry tussen 9 en 12 op die JKB of die Jean Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Canades deel ek met julle een heerlijke spek en sampioen soutert. Nou ons allemaal is moest maar lieve soutert, ek het al een hele paar souterte met julle gedeel. En hier is nou so ietsie anders, spek en sampioen soutert, baie makkelijk om te maak. En natuurlijk perfect is saam met een vars groen slaai of een knoffelbroekie, dan het jy mis nou een heerlijke vinnige aandete wat jy mekaar kan slaan. Ek probeer nou maar die vinnige oukies vir julle gee, want ek weet baie mense se lewens is die staan so besig en hou nie altyd tyd om elke aand nou, jy weet, een lekker bord gekookte kos vir mense te bedien nie. Maar nou hierdie souterte en hierdie vinnige disse wat ek met julle probeer deel, help hou net so bykie om die tyd korter te maak as het kom by aandete. So vir diegene wat nou lief is vir souterte, julle is welkom, probeer gerus hierdie recept, hy is absoluut heerlik. Ek deel dan ook met vir die soetande en die kontrui een heerlijke klapper en konfytkoek. Nou is een sachte koek met een laag aardbei konfyt en natuurlijk klapperboer perfect saam met vla. Is ook een makkelijke recept om aan mekaar te slaan en een heerlijke nagereg wat hy nou kan bedien na een sondagmiddag. Eten of sommer net so as hy ou lief is vir een soete geikie. Dan is het like nou sê, hierdie kan jy gerust probeer. Baie makkelijk. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalis op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Tijd so 19 minuut oor 12. Goeiemiddag en welkom by die middag samen zijn.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

Robbie Williams, rock DJ, Ray Dillon, by jou voete les. Picnic saam met jou, goeiemiddag. Is die Picnic Drive. Jy heb jou lekker luisterstasie. Dankie, Etienne Carlitz, met die middag saam met sy.

Môre terug, selfe tyd, selfe plek. Weer sport om jou kant toe nog topiek, bokant van die uur. Ook ons kyk na jou hatstaf, kiekie kyk, is een wille woensdag. So hopelijk is Mark Marshall mooi gezond. Ja, verlede week een bykie siek gewees, of miskien een bykie baie siek gewees. Ons hoop ons keier lekker saam met hom vandag. Het is toch een wille woensdag, en dan kan ons radio lawaai ook speel. En dan kyk ons, wat is die wille dinge wat ek vir jou speel? So aan met die muziek, Rian Benari vat jou na jou weer toe, voel jy die stoom.

dan nabij Grabouw. Waar die reen nie val nie, natuur was so getrou. Winter kan nie verstaan nie. Daar's een dam nabij Grabouw. Daar's een land wat daar te hou. Maar die mense praat nie, al trots was

0: Is die muziek daar van Christian Visser, Chocolate Sigarette, heb ik niks aan met jou. Ons gaan kijken naar jouw weer dingen terwijl jij hard staf kijkt. Vandaag zijn woord van hard staf, startpagina. Startpagina, S-T-I-R-T-P-A-G-I-N-A. Gebruik hem in een sin. Ik stuur even mijn sin in die WhatsApp. Lijn toe 082-333-667. Ons kijk nou, onthou, moet nie die betekenis van my stuur nie. Ek wil graag een sin hee waar jy kreatief denk. Dit is Augustus, Vrouwemaand, en is Luister FM se handsak project. Yes, vul een handsak en vul iemand se hart. Hy is op volle dreef. Handsak is toch synoniem met vrou wees, en ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte, Cobblestone en Warmer, Daniels, Astron, Energy Night en Nacht, Dispatch Daily en Biscuit Lovers in Jeffrey's Bay. Luister FM, handsak project.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekomst.
5: Luister FM, weer.
0: Ek kyk vir ou laas in jou weer, môre, donderdag 13 Augustus, Aliwal Noord 514, Bishu 820, Kraddock 618, Dispatch 1121, Oos-London 1320, Fort Beaufort 618, Graaf-Reinet 819, Gramstad 1021, Jeffreys Bay 1321, Mtata 515, Port Alfred 1420, Port Elizabeth 1420, Port St. John's 1119, Queenstown 416 en uit de nacht 1122. Dit is jou weer vanmorgen, donderdag die 13 Augustus.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ze is moeilijk, maar ze is mooi. We lindo al toe en gooi niet. Ik wens ze wel verstaan hoe ik het voel. Toe boek ik voor ons slaapplek. De moeren gaan een waarrek. Mooi verhaal kon wees wat ik bedoel. Minder moeilijk en toen mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is erg, maar ze begin het voel.

Jeremy Loops daar met Down South en heel fantastisch met maanlig in video. Kattebak stereo, nee? Net so. Is nou amper tyd om die wijn hier af te sluit, maar nog so paar goedjes dat ek met julle wil deel. Dat natuurlijk praat ons vanavond oor sherry en oor port en die verskil tussen die twee. Nou, ek is glad nie, ek kan nie myself uitgee as 'n wijnkenner of so nie, ek geniet 'n wijnkie en ek hou daarvan om te leer oor wijn en so aan. En het is my lekker om alles te leer van beide Ronel wat oor die jare vir my geleer het en toe Janko wat ingekom het en goed ons geleer het. Baie, baie interessante goed wat ons regtig voor een dag mee kom en wat ek dalk nie geweet het nie. En as jy my 'n jaar terug gevra het, wat is die verskil tussen port en sherry? Geen idee nie. Maar dit is toch een lekker enetjie. My beste vriendin wat in Mozambique bly was onlangs hier gewees en toe gaan ons na een restaurant toe en die eerste ding wat ons toen nou dacht, kom het bitterkoue aan en ons besluit toen om aan buiten te sit by langs een van die verhitters wat hulle so op die stoepe sit en ek sê toe, sjoe, dis so koud, mens moet eindelijk een sherry drink en toe sê die kelner nog vir ons, oh, ons het sherry, dan sê hy, so toe bring hy vir ons een heerlijke sherry uit en ek moet sê dan, jy waardeer het op die koue aande, dit is definitief een lekker ene, so as jy sherry in jou kas sit, wat jy nog nie oopgemaak het nie, of dalk een port, skink een glasie vanavond, jy verdien dit, maak jou glasie vol, nie te vol nie, Nathaniel sê dis kom in, maar gelukkig is een sherry glas so klein, ek kan hom maar vol maak. Ek moet sê, toe ons in Kraddock was het net so bitterkoud gewees die ene aand, het ons ook gedink, ons moes eindelijk een poort gebring het, maar nie te min, ons het nog steeds heerlijk gekaier, dat ons eie stoepstories daar begin, dat is absoluut fantastisch gewees. En ek dink, dis juist wat het is. Het gaan nie noodwendig oor die drank nie, dit gaan nie oor die gesoope raak of enig iets soos dit nie. Dit gaan net oor 'n glasie deel in die stories wat daar uitkom. So die lekker ding daarvan is juist mense wat vir my meer vertel oor port en sherry en die stories wat 'n mens kan vertel. As 'n mens dink aan soos my ouma en my oupa hulle wat dit so geniet het en my male wat altyd Jeropico gedrink het. Dit was maar hulle kelkie gewees toe ek jonger was. Verder het hulle is nog steeds hier wat soetwijn drinkers maar hulle hou nog steeds van hulle ports en hulle liqueurs en daai te begroet. Dit is nou glad nie iets wat ek rarig benut het as sulks nie, ek ken het nie so goed nie, maar het is toch heerlik nie, oh, is lekker as een mens so een warm kelkie het op koue aand, maar warm as nou maak jy van binnen af warm, dis een heerlijke gevoel. Vooral nou met die sneeuw wat oor ons val, en ek sien baie mense stuur nog steeds sneeuwfoto's my deur, jylle maak my vreeslik jaloers, ek wil ook graag die sneeuw gaan sien. Ons het Daniel Strydom het ook gaan kyk na die sneeuw, ek seker hy gaan vir ons saterdag vertel oor hoe bitter koud het was, maar hoe lekker het ook was. Jylle kan gaan loer daar op sy Facebookblad, Daniel Strydom op Luister FM, hy het al prachtige foto's van hom en sy familie gedeel. Gaan loer gerust daar op sociale media. So, port of sherry, wat is die keuse? Op die oomblik loop sherry voor, moet ek sê, in die peiling wat ek hier so soms op die WhatsApp-lijn doen. Meeste van julle sê julle verkies een sherry en het is vir jou lekkerder. Ek natuurlijk meer een port, meer aan die portkant. Maar kom ons kyk, ons het nog so paar liedjies, dan gaan ons daai ambtelike peiling stop. So, stuur vir my boodskap deur, verkies jy een port of verkies jy een sherry? Daai WhatsApp-nummer is 082-333-667.

0: you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop, we are TSE Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
1: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Volg ons op Facebook en Luister FM.
3: Elke keer as ek jou sien,

0: Could I fuck a song for more? In this and tight. Schrijf ik een song voor me.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie kloe het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se prag. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik. Maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder, waar is hy? Waar is hy?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei